0: Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in

0: wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed, voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het

0: van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio,

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een

0: kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas.

0: tegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio,

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een

Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Oh, radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
3: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
2: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
4: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
2: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Goedemorgen Groningen, dit is de Oog Ochtendshow.
6: Mijn naam is Rick en Rudy, even jou de ontwerpen van de lokale nieuws.
7: Overleden persoon aangetroffen in wateroude Winschootsdiep. Rechtszaak rond een jeugdsynagoge. En de provincie mag Prezero een dwangsom opleggen.
6: Meer over dit nieuws en meer nieuws hoor je rond 19:30. Eerst ook radio verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Het is zomervakantie en dat merk je terug op de Groninger snelwegen. Er is weinig verkeer. Ik had ook echt vanmorgen onderweg hier naar de studio dat ik dacht van jeetje, is er überhaupt wel iemand wakker?
7: Ja, het was bij mij ook wel redelijk rustig.
6: Ja. Jawel hè?
7: Ja.
6: Nou, het is heel relaxed over straat gaan, dus dat is dan weer mooi wat dat betreft. Laten wij dan ook maar gewoon lekker met ons programma beginnen, want tot 9 uur gaan we jou op de hoogte brengen van alles wat er in de gemeente Groningen zich af.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: thuis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Bluff en Lies uit Londen. Nou, gut. Dat nummer ja, is toch een mooi nummer altijd. Een beetje melancholisch, een beetje ook van die vakantietijd. Hè, met dat kaartje, nee. Met de kattenbel, weet ik het allemaal wat nog meer. Ja, dus, ja, gut.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: Er komt een onderzoek naar een nieuwe plek voor scoutinggroep De Voerman in Meerstad.
3: De huidige locatie in Bijm is te klein voor de scouts. En er zijn ook weinig mogelijkheden om buiten te spelen. Dorpsbelangen Meerstad wil de scoutinggroep graag binnenhalen, omdat er veel jonge gezinnen met kinderen wonen en er in Meerstad weinig verenigingen zijn. Door de scoutinggroep wordt het verenigingsleven versterkt. De fractie van de Stadspartij 100% voor Groningen heeft vragen gesteld over de kwestie en de gemeente staat welwillig tegenover de verhuizing. Je hoort Maarten Praatsma van de scoutinggroep De Voerman.
4: Het is een hele fijne ruimte, misschien ook een beetje een hok, maar vergeleken met andere scoutinggroepen in Groningen is het toch wel ietsje kleiner. We delen dit gebouw met een aantal andere mensen. Het spel van scouting kan je ook net niet helemaal uitvoeren zoals we soms zelf zouden willen met een vuurtje buiten. Dat kan wel, maar je wil ook de rekening houden met je buren. Je zit met andere gebruikers in het gebouw die ook hun wensen hebben. En bijvoorbeeld overnachten in het gebouw met kinderen. We hebben kinderen van 7 tot en met 18 plus. Dat is soms ook wat lastiger. Ja, nieuwbouw of andere locatie zou heel veel mogelijkheden bieden om ons als scoutinggroep wat we doen goed te kunnen doen. Ja, wij zitten gewoon midden in de wijk. En dat heeft zijn voordelen, maar het heeft ook wel een beetje zijn nadelen nu. Bijvoorbeeld qua vindbaarheid van deze plek. Als je hier voorbij komt buiten, zie je niet meteen dat er een scoutinggroep in trefpunt zit.
5: En waar zouden jullie dan eventueel heen willen gaan?
4: Nou, dat is ook in overleg met de dorpsvereniging Meerstad. Die hebben ons benaderd. Nou ja, dat is natuurlijk een wijk met veel jonge kinderen, nieuwbouw. Maar voorzieningen voor die kinderen, dat missen ze nog een beetje. En ze weten dat wij als De Voerman ook wel eens in eerdere instanties op zoek zijn geweest naar een locatie elders. Dus zij zijn bij ons gekomen van, hey, we hebben in Meerstad veel kinderen, jullie doelgroep, zouden jullie niet ervoor voelen om naar Meerstad te gaan? Dat is nu in overleg met de gemeente van, hey, zien jullie mogelijkheden dat Scouting De Voerman in de toekomst naar Meerstad komt? Zelf zien we dat zeker zitten. Dat zou veel meer ruimte bieden en mogelijkheden.
5: Wat kan de scouting nou voor iemand betekenen? Wat heeft bijvoorbeeld voor jou betekend?
4: Nou, buitenschool, ander contact met leeftijdsgenootjes. Dingen samen ondernemen. Net iets avontuurlijker. Of broodjes bakken op een kampvuur. Dingen leren. Of hoe je een zwerftocht maakt. Of een dropping 's nachts. Het biedt wel de mogelijkheid aan kinderen om naar zichzelf te ontplooien. En het geeft ze ook de vrijheid om te laten zien van, hé, ik kan dit. Ik kan gewoon 's nachts door het bos lopen en met een groepje. En dat is hartstikke leuk.
3: Hij hoorde Maarten Praamsta van de scoutgroep De Voerman. Uit beantwoording van de gemeente blijkt dat er een plek gezocht wordt in een nog te ontwikkelen natuurgebied tussen de Hamweg en de woonwijk De Zijden. Als het haalbaar is, gaat de gemeente Bureau-Meerstad en De Voerman het plan verder ontwikkelen in een bijdrage van Nische Overkleeft.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal eens een plek gaat krijgen. Ik bedoel, de huidige locatie voldoet duidelijk niet meer.
3: Nee, dus dan moet je wel iets anders.
1: Inderdaad, dus ik ben benieuwd waar het De Voerman naar zal voeren.
3: Gaat zien.
1: Ja, we gaan het in de gaten houden. Nieuws uit Groningen, dat check je natuurlijk sowieso via de OogApp. Die heb je al gedownload, toch, op je telefoon? Ja, tuurlijk. En dan weet je dat ook. Hier op Oog, Homewrecker van Summer.

0: Cheryl Cole en Fight for This Love. Dat zet de klok op 24 minuten over 7. Zo naar buiten kijk, zie ik dat het toch wel een beetje waait. Toch enigszins verfrissing, want het is natuurlijk wel flink warm. En het is droog, het is bewolkt, maar het zonnetje probeert daar nu al wel een beetje door te steken. Ja, en geniet nog maar van een relatief koele weer, want het wordt vandaag warm, tropisch weer. Veel zon, al trekt er ook sluierbewolking over, die in de middag wat dikker wordt. Het wordt ook vandaag zo'n beetje als gisteren 30 graden. Maar morgen overdag wordt het duidelijk minder warm. Het wordt wisselend bewolkt en er is kans zelfs op een regen- of onweersbui. En het wordt zo'n 23 graden.
1: Creatieve demonstratie, dat ben wij van oog. De Groningse onderstroom houdt op zaterdag 26 september een creatieve demonstratie door de Groningse binnenstad om aandacht te vragen voor vrije ruimte en alternatieve cultuur. De optocht brengt kunstenaars, muziekmakers en buurtinitiatieven samen. En Stichting Roperun schenkt ruim 8000 euro. Dat melden wij van oog. De Stichting Roperun schenkt ruim 8000 euro aan de Maggie Center Groningen.
0: Sorry, Maggie's.
1: Maggie, sorry.
0: Ja.
1: Met de bijdrage kan het centrum extra voorzieningen aanschaffen om mensen met kanker en hun naasten in een gastvrije en comfortabele omgeving te ondersteunen.
0: Ja, nou, ze zijn een aantal jaren geleden opengegaan.
1: Ja.
0: En er is echt wel een run op. En nu Roperun er ook bij. Dus nee, ik denk dat het elkaar erg goed kan versterken. Tot zover het nieuws uit de gemeente Groningen. Meer vind je natuurlijk op oogtv.nl en de Oog Nieuws app. Rudy, bedankt voor het opzoeken voor deze berichten. Nu terug naar 80's met Blondie en Denise.

0: Ja, ik zei jaren 80, maar het is natuurlijk uit 1978. Je hoorde Denise van Blondie. Met zangeres Debbie Harry. En daarmee is het 7:55 en is het hoogste tijd voor de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Lisa van Darling. Dat is het alter ego van Lisa van Dalen, waarmee ze heel wat volgers heeft op TikTok. En Lisa van Darling is heerlijk fout met V-A-U-D-T. Zo fout. Ze doet alsof ze een femme fatale is, maar dat is ze eigenlijk helemaal niet. Dat hoor je ook lekker terug in haar aanstekelijke hip-hop nummer. Dat lekkere cringe van dat ze het eigenlijk net niet is. Het nummer dat heet Zina.
1: Hoogradio Stadsplaat.

0: Radio. Het overzicht van alle stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Julie van Akker met het nieuws uit Groningen. In de Oude Winschoterdiep is gisteravond rond 22:30 een overleden persoon aangetroffen. De politie doet momenteel nog onderzoek naar de identiteit van de persoon en de toedracht van het overlijden. Het gebied nabij het verlengde Winschoterdiep, ter hoogte van het Europapark en de Euroborg, is afgezet voor forensisch onderzoek. De rechter doet op 12 augustus uitspraak over de ontruiming van de gekraakte voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingenstraat. De gemeente wil het pand gebruiken als traininglocatie voor ambtenaren en handhavers, door de krakers het zien als een sociaal centrum voor de LHBTI-gemeenschap en wijzen op de woningnood. Tot de uitspraak mogen de krakers in het pand blijven. In de provincie Groningen mag afvalverwerker ProZero dwangsommen opleggen als het bedrijf een overgunde sorteerinstallatie aan de Gideonweg blijft gebruiken. Dat heeft de rechtbank Overijssel in een voorlopige uitspraak bepaald. Volgens de rechter wijkt de installatie af van de verleende vergunningen en is de provincie daarom verplicht handhavend op te treden. De dwangsom bedraagt €50.000 per week met een maximum van 500.000. Totdat er een definitieve uitspraak in de beroepszaak ligt. En GGD Groningen waarschuwt zwemmers voor blauwalg op meerdere zwemplekken in de provincie. Waaronder in de gemeente Groningen. Voor de Ruskenveense Plas en de Kanningenplas geldt een waarschuwing, waarbij de leien aan de Meerweg in Haren een negatief zwemadvies van kracht is. De GGD adviseert zwemmers vooraf te controleren of een zwemplek veilig is, omdat blauwalg gezondheidsklachten kan veroorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het warm dan tropisch weer. Er is veel zon, al trekt er ook een sluierbewolking over die in de middag dikker wordt. Het wordt zo'n 30 graden.
0: Dankjewel, Rudy. Dan gaan we eens even kijken naar de verkeerssituatie op het moment. Hoe is het gesteld met het verkeer rondom de Groningen snelwegen? Het is zomervakantie, dus ja, er zijn geen files te betreuren. Het gaat allemaal lekker door. Dan gaan wij ook maar door met ons programma. En we gaan even een beetje de natuur in, even een kijkje nemen bij de onlanden.
2: Klopt, want onder de titel Into the Nature Hunted by Waters kunnen bezoekers vanaf zaterdag kunstwerken ontdekken langs een fiets- en wandelroute van 22 kilometer.
0: Zo, dat is ook lekker, even een mooi stukje fietsen. Ja, precies. Nou, hoe dat allemaal in elkaar zit, dat hoor je zo meteen nadat we geluisterd hebben naar Technotronic. Maar nu eerst Taylor Swift met haar ode over Elizabeth Taylor. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Electronic featuring Felly en Pump Up the Jam. Het zet de klok op 7:40.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, 8:08. Het kwam er even een beetje rond voorop.
2: Het is geen 9 dag.
0: Nee, precies. Bezoekers aan de Onlanden kunnen vanaf zaterdag kunstwerken ontdekken langs een fiets- en wandelroute van maar liefst 22 kilometer.
3: Voor deze tentoonstelling Into the Nature, Hunt the Waters, hebben kunstenaars uit binnen- en buitenland een nieuw werk gemaakt in reactie op dit natuur- en waterbegeringsgebied aan de zuidzijde van de stad. De route voert onder andere langs het Eelderdiep, de Hoge Uitkijktoren, de 19e-eeuwse molen Woldzicht en het dorp Rodewolde. Je hoort Hilde de Bruin, artistiek directeur van Into Nature, en zij legt uit wat het inhoudt.
4: Wij zijn Into Nature, een kunstpodium dat actief is in de provincie Drenthe, waar we telkens op andere plekken in het landschap kunstprojecten realiseren met kunstenaars die dan ook reageren op dat landschap. En waarom we hier vandaag zijn is vanwege de tentoonstelling Into Nature, Haunted by Waters. En dat is een internationale, grootschalige tentoonstelling. En die maken we eens in de 2-3 jaar.
5: Ja, dat doen jullie dus in de Onlanden, vlakbij de stad Groningen. En wat gaan jullie er allemaal doen?
4: We hebben een fietsroute uitgezet van ongeveer 22 kilometer. Dus het af en toe op en af stappen, klein stukje lopen in. En een kleine wandeling in de Kleibos. Dat is ook deel van de Onlanden, maar dat ziet er weer heel anders uit. En daar zijn langs die route zijn werken verspreid van 12 kunstenaars. En dat is super uiteenlopend.
5: Ja. Jullie maken eigenlijk in dit enorme grote gebied, hè, dit nieuwe natuurgebied de Onlanden, maken jullie eigenlijk één grote beeldentuin van.
4: Ja, en met beeldentuin zou ik heel snel denken aan dat het allemaal sculptuur is. Maar het is echt veel diverser. Er zijn sculpturen, maar er zijn ook meer architecturale constructies. Er is ook een cabine waar je een video kunt kijken. Er zijn kunstenaars die performance doen. Er zijn zelfs ook schilderijen. Maar af en toe gaan we natuurlijk ook even ergens op een binnenlocatie. Dus het is een grote uiteenlopendheid.
5: En wat is eigenlijk de rode draad wat al deze kunstwerkingen met elkaar verbindt?
4: De rode draad in de tentoonstelling is dat ik aan alle kunstenaars gevraagd heb om het idee aan wederkerigheid in gedachten te houden. In een gebied als de Onlanden is dat een heel interessant gegeven. Daar worden we enerzijds letterlijk door het water achterna gezeten door de klimaatverandering. De dijken worden er weer opgehoogd, dus dan zijn we letterlijk haunted by waters. Maar haunted by kan ook betekenen dat iets je fascineert, dat het je niet loslaat. En eigenlijk willen we natuurlijk heel graag op een mooie manier van water kunnen genieten.
3: En je hoorde Hilde de Bruin, artistiek directeur van Into Nature. Een bijdrage van Johannes Rinks. De fietsroute kan naar keuze worden gestart vanaf Drents Museum, de Buitenplaats, in Eelde of Wolhouse in Groningen. Daar en via de website van Into Nature zijn tickets te koop. Je krijgt dan ook een routekaart en een gids met uitgebreide informatie. Bij de locaties zijn huurfietsen beschikbaar die je dan wel even van tevoren moet reserveren. Into the Nature duurt tot 25 oktober.
0: Nou ja, goed, ik heb volgende week ook nog vakantie. Ik denk dat ik het wel even ga doen.
3: Het lijkt leven overwege waard dus.
0: Ja, lijkt het jou ook wel wat?
3: Nou, op zich zal wel een beetje de natuur, een beetje beweging. Op zich zouden we goed zijn.
0: Ja, even een minder belachelijk hete dag uitzoeken.
3: Ja, dan, het is vandaag wel een beetje te warm.
0: Ja, de volgende week wordt het ook een paar van die dagen. Maar ik geloof ook nog een paar koelere dagen.
3: Oh,
0: maar,
3: dan
0: moeten we even een beetje uitmikken dan. Ja, goed. En dan lekker de paarden op, de lanen in. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
9: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oog Ochtendshow.

0: In de spreekzaal zit iemand te zweten om voor jou het laatste lokale nieuws bij elkaar te verzamelen.
1: Je luistert naar de Oogochtendshow.
0: En dan krijg je zo meteen te horen, je hoort een nieuw Sarah met Hurt Me en nu Mac en Leo Sayer. Thunder in my heart again.

0: staan doe je met de Oog-ochtendshow.
1: Ondernemers Westerhaven in de stad zijn overlast beu. Dat meldt RTV Noord. Ondernemers rond Westerhaven in Groningen zijn de aanhoudende overlast door drugsdealers en verslaafden zat. Volgens meerdere ondernemers is er vooral 's avonds en 's nachts sprake van intimidatie, drugshandel en groepen die voor een onveilig gevoel zorgen. Sommigen nemen daarom zelfs maatregelen. Zo verkoopt een horecazaak geen alcohol meer en worden klanten na zonsondergang alleen nog via een loket geholpen. Ook gaan deuren soms op slot als de situatie dreigend lijkt. De ondernemers zeggen dat de problemen al jaren spelen en vinden dat de overlast het vernieuwde gebied rond Westerhaven schaadt. Ook overdag zien zij volgens eigen zeggen regelmatig drugshandel en drugsgebruik in openbare ruimte. Daarom roepen ze ook op tot structurele aanpak van de overlast.
2: Jeetje.
1: Ja, het begint langzaam wel een beetje een probleem te worden.
2: Nou, dat kun je zeggen. Je hebt natuurlijk maar die Tini Kerkhof met die daklozen die daar ook allemaal aan
1: middelen
2: gebruiken. Waar wat aan gedaan
1: wordt. Zeggen ze in ieder geval.
2: Ja, en de Westerhaven is juist bezig om zichzelf een beetje te heruitvinden. Ook met die Franse markten en zo. Ja, dan heb je dit.
1: Helpt
2: dat niet? Nee. Er is een bomvol programma voor nieuwe studenten. Die staat voor de deur, maar het aantal keilopers daalt al jaren. Dat is te lezen in de Oog Nieuws app. Over ruim een week begint de keiweek in Staats. De introductieweek voor nieuwe studenten biedt ook dit jaar plek aan 5000 deelnemers. Van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanze en verschillende mbo-instellingen. Opvallend is dat het aantal deelnemers de afgelopen jaren juist is gedaald. Van 2023 deden nog ruim 4800 studenten mee. In 2025 waren dit er nog geen 4000. Volgens de organisatie komt dat vooral doordat het aantal nieuwe studenten in Groningen afneemt. Vooral de Rijksuniversiteit en de Hanze zagen het aantal deelnemers teruglopen. Ook de proef om meer mbo-studenten naar de keiweek te trekken heeft nog niet het effect wat ze hadden gehoopt. Toch hoopt de organisatie dit jaar op een hogere opkomst. Van 10 tot en met 14 augustus staan onder meer een informatiemarkt, stadswandelingen, sportactiviteiten, de keiparade, Night of the Songs en een vernieuwd cultureel programma op het programma. Dus als je denkt van, hey, ik heb nog een paar kinderen die gaan studeren in Groningen. Of als je kennissen hebt die dat gaan doen. Vooral even tippen dat ze ook even met die keiweek moeten meelopen.
1: Ja, en ook mbo'ers, die kunt u ook meedoen. Zou ik ook doen.
2: Zeker, ja, absoluut. Goed, veel activiteiten, maar ze hebben natuurlijk ook altijd de Kai Anthem. Dit jaar is dat gemaakt door de Folding Bins van watersportvereniging Gias, de roeiers. Nummer dat heet De Nacht Schrijft Zichzelf. En dat omschrijft hem lekker de sfeer van zo'n keiweek.

Armin van Buuren en Susanna. Je hoorde Shivers op Oog Radio. Zometeen hebben we voor jou het NOS-journaal, waarbij Dorien Bouwman jou weer op de hoogte gaat brengen van het nationale en internationale nieuws. Daarna zijn we vlug bij je terug met het tweede uur van de Oogochtendshow, waarin het nieuws uit de gemeente Groningen natuurlijk weer aan bod komt. Tot die tijd, DJ Sammy, Janu, Endo en Heaven.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
3: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
2: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
4: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
2: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
7: Het laatste nieuws uit Groningen, de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Rini heeft voor jou de onderwerpen van de lokale nieuws.
8: Overleden persoon aangetroffen in water, oude Winschoterdiep. Rechtszaak rond een jeugdsynagoge. En de provincie mag pre-zero dwangsommen opleggen.
7: Waarom ze dat mogen? Nou, dat hoor je zo meteen rond 8:30. Nu eerst de Oogradio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Het is zomervakantie, dus het rijdt allemaal lekker door op de weg en ook in de bus en op het spoor gaat alles lekker door. Maar plan wel even je reis in de reis hebt als je met het OV op pad gaat. Ja, en als je bijvoorbeeld even lekker door de provincie wil, of je hebt ook van die voordelige broezenkaarten. Dus dat scheelt ook nog weer een stukje. Ja, en vaak airco in de bus. Dat is ook niet erg.
9: Wel wat lekker.
7: Zeker wel.
9: Zeker met deze temperatuur.
7: Ja. Dit uur gaan we jou weer op alles op de hoogte brengen van wat er in de gemeente Groningen speelt. Dus over het nieuws, maar ook over het weer en nog veel meer. En we duiken nu eerst het nieuws even in over een scoutinggroep.
8: Ja, klopt, want er komt een onderzoek naar een nieuwe plek voor scoutinggroep De Voerman uit Meerstad.
7: Waarom zij dat nodig hebben en wat ze zoeken, dat hoor je zo meteen. Eerst muziek nu van Jason Mraz. We starten dit uur met Kensington en Living Four. Goedemorgen Groningen.
1: De Oogochtendshow.

0: nummer op staat, dan breekt de zon altijd door. Je hoorde Make It Mine van Jason Mraz. Geweldige naam ook om uit te spreken. Het is 12 minuten over 8.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt. En er komt een onderzoek naar een nieuwe plek voor scoutinggroep De Voerman in Meerstad.
2: Ja, de locatie in Bijm is te klein voor de scouts. En er zijn ook weinig mogelijkheden om buiten te spelen. De opsplangen Meerstad wil de scoutinggroep graag binnenhalen, omdat er veel jonge gezinnen met kinderen wonen en er in Meerstad weinig verenigingen zijn. Voor de scoutinggroepen wordt het verenigingsleven versterkt. De fractie van Stadspartij 100% van Groningen heeft vragen gesteld over de kwestie en de gemeente staat welwillig tegenover de verhuizing. De huidige locatie voldoet in ieder geval niet meer aan de wensen van de scoutinggroep. Je hoort Maarten Praamsta van scoutinggroep De Voerman.
3: Het is een hele fijne ruimte, misschien ook een beetje een hok, maar vergeleken met andere scoutinggroepen in Groningen is het toch wel ietsje kleiner. We delen dit gebouw met een aantal andere mensen. Het spel van scouting kan je ook net niet helemaal uitvoeren zoals we soms zelf zouden willen met een vuurtje buiten. Dat kan wel, maar je wil ook de rekening houden met je buren. Je zit met andere gebruikers in het gebouw die ook hun wensen hebben. En bijvoorbeeld overnachten in het gebouw met kinderen. We hebben kinderen van 7 tot en met 18 plus. Dat is soms ook wat lastiger. Ja, nieuwbouw of andere locatie zou heel veel mogelijkheden bieden om ons als scoutinggroep wat we doen goed te kunnen doen. Ja, wij zitten gewoon midden in de wijk. En dat heeft zijn voordelen, maar het heeft ook wel een beetje zijn nadelen nu. Bijvoorbeeld qua vindbaarheid van deze plek. Als je hier voorbij komt buiten, zie je niet meteen dat er een scoutinggroep in trefpunt zit.
4: En waar zouden jullie dan eventueel heen willen gaan?
3: Nou, dat is ook in overleg met de dorpsvereniging Meerstad. Die hebben ons benaderd. Dat is natuurlijk een wijk met veel jonge kinderen, nieuwbouw. Maar voorzieningen voor die kinderen, dat missen ze nog een beetje. En ze weten dat wij als De Voerman ook wel eens in eerdere instanties op zoek zijn geweest naar een locatie elders. Dus zij zijn bij ons gekomen van, we hebben in Meerstad veel kinderen, jullie doelgroep, zouden jullie niet ervoor voelen om naar Meerstad te gaan? Dat is nu in overleg met de gemeente van, zien jullie mogelijkheden dat Scouting De Voerman in de toekomst naar Meerstad komt? Zelf zien we dat zeker zitten. Dat zou veel meer ruimte bieden en mogelijkheden.
4: Wat kan de scouting nou voor iemand betekenen? Wat heeft bijvoorbeeld voor jou betekend?
3: Naar buitenschool, ander contact met leeftijdsgenootjes. Dingen samen ondernemen, net iets avontuurlijker. Of broodjes bakken op een kampvuur, dingen leren. Of hoe je een zwerftocht maakt of een dropping 's nachts. Het biedt wel de mogelijkheid aan kinderen om naar zichzelf te ontplooien. En het geeft ze ook de vrijheid om te laten zien van, ik kan dit. Ik kan gewoon 's nachts door het bos lopen en met een groepje. En dat is hartstikke leuk.
2: Ja, je hoorde Maarten Praamsta van scoutsgroep De Voerman. Uit de beantwoording van de gemeente blijkt dat er een plek gezocht wordt in een nog te ontwikkelen natuurgebied tussen de Hamweg en woonwijk De Zeilen. Als het haalbaar is, gaan de gemeente, Bureau Meerstad en De Voerman het plan verder ontwikkelen. In een bijdrage van Denise Overkleeft.
0: Ja, ik ben benieuwd of ze wat leuks kunnen vinden. Ja, en dat ze daar lekker hun activiteiten kunnen voortzetten.
2: Het zou wel fijn voor ze zijn in ieder geval.
0: Dat denk ik ook.
5: Het geluid van Groningen.
1: Groningen staat op met de Oogochtendshow.

0: draait alles om geld. Je hoorde Mea, All About The Money. Als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik dat het zonnetje door de bewolking geprobeerd te prikken. Het wil nog niet heel erg zo lukken. Het is 22 graden en er is toch nog wel lekker wat wind. Vandaag wordt het warm en tropisch weer, dames en heren. Ja, ja, er is veel zon, al trekt ook de sluierbewolking over, die in de middag dikker wordt. Het wordt net als gisteren zo'n graad of 30. Morgen overdag duidelijk minder warm. Het is wisselend bewolkt en er is kans op een regen- of onweersbui en het wordt 23 graden.
1: Fietsen gewond bij verkeersongeluk Radermarkt. Dat melden wij van Oog. Bij verkeersongeluk, of ongeval op de Radermarkt in Groningen, is vannacht een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser over het hoofd toen hij de radenbindelsingel wilde inslaan. Maar nou, een botsing ontstond. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
0: Nou, als je luistert, onbekend persoon, sterkte ermee.
1: Zeker. En Noorderzon is een feest waar de hele stad naartoe komt. Ook dat melden wij van Oog. Van 20 tot en met 30 augustus vindt in het Noorderplantsoen de 36e editie van Noorderzon, Noorderzon plaats. 11 dagen lang staat internationale podiumkunsten, muziek, lezingen en ontmoetingen centraal. Voor veel Groningers is Noorderzon de afsluiting van de zomer en de start van het culturele seizoen.
0: Ja, nou, dan wordt het weer een mooi feestje natuurlijk. In Noorderplantsoen en ook in de binnenstad. Dus dat is altijd, ja, een deel is natuurlijk betaald, maar ook een groot gedeelte is gratis. Dus dat kun je ook.
1: Precies, dus als je tijd hebt, dan kun je langs gaan.
0: Het lijkt mij ook. Make a move. Dat zegt Kevin DeGraw ook hier in de Oogochtendshow. Goedemorgen, Groningen.

0: Het is 8:45. Tijd voor de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Henk Brugge die had in de jaren 90 succes als de Nederlandse David Bowie en het nummer Space Oddity. Hij besloot 10 jaar na het overlijden van Bowie een vervolg op dit nummer te schrijven. Want wat gebeurde er nadat astronaut Major Tom contact verloor met ground control op aarde? Je hoort het in de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
2: Hello. Anybody? Ground control.

0: Hello? Major Tom? Are you there?
1: Henk Brugge, Lost in Space Oddity. Dat was de startsplaat van dit uur. Het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat. Dan is het nu tijd voor het nieuws met Rudy.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Rudy van der Akker met het nieuws uit Groningen. In het oude Winschoterdiep is gisteravond rond 22:30 een overleden persoon aangetroffen. De politie doet momenteel nog onderzoek naar de identiteit van de persoon en het doedracht van het overlijden. Het gebied nabij de verlengde Winschoterdiep, de hoogte van het Europapark in Euroborg, is afgezet voor forensisch onderzoek. De rechter doet op 12 augustus uitspraak over de ontruiming van het gekraakte voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingenstraat. De gemeente wil het pand gebruiken als trainlocatie voor ambtenaren en handhavers, door de krakers het zien als een sociaal centrum voor de LHBTI-gemeenschap en wijzen op de woningnood. Tot de uitspraak mogen de krakers in het pand blijven. Provincie Groningen mag afvalverwerker PreZero dwangsommen opleggen als het bedrijf een onvergunde sorteerinstallatie aan de Gideonweg blijft gebruiken. Dat heeft de rechtbank Overijssel in een voorlopige uitspraak bepaald. Volgens de rechter wijkt de installatie af van de verleende vergunning en is de provincie daarom verplicht handhavend op te treden. De dwangsom is bedraagt €50.000 per week met een maximum van €500.000, totdat er een definitieve uitspraak in een beroepszaak ligt. En GGD Groningen waarschuwt zwemmers voor blauwalg op meerdere zwemplekken in de provincie, waaronder in de gemeente Groningen. Voor de Ruskeveense Plas en de Kanningenplas geldt een waarschuwing, waarbij de Leijten en de Meerweg in Haren een negatief zwemadvies van kracht is. GGD adviseert zwemmers vooral vooraf te controleren of een zwemplek veilig is, omdat blauwalg gezondheidsklachten kan veroorzaken. Dan het weer. Vandaag wordt het warm tot tropisch weer. Er is veel zon, al trekt er een sluierbewolking over die in de middag dikker wordt. Er wordt zo'n 30 graden.
1: Dankjewel Rudy. Meer dan voor het weer. Rond 8:50 wanneer we contact opnemen met weer meneer Johan Kamphuis. Nu is er even een blik op de weg. Een blik op de weg. Er is weinig blik te betreuren. Het rijdt allemaal lekker door. Ik zie alleen wel een opvallende file momenteel bij Meerstad. Tussen de afslag Middelbert en de hoofdweg naar Harkstede. Daar is toch enige vertraging te betreuren. Het is niet helemaal duidelijk waarom. Maar hou daar wel even rekening mee als je uit die richting komt of naar die richting wilt. Dit is de ochtendshow waar je naar luistert. Tot 9 uur gaan we jou nog even lekker bijpraten over alles wat er in de gemeente Groningen gebeurt. En in de gemeente Groningen hebben natuurlijk ook waterbergings- en natuurgebied de Onlanden.
3: Klopt, en bezoekers kunnen aan de Onlanden vanaf zaterdag kunstwerken ontdekken langs een fiets- en wandelroute van 22 kilometer.
1: Zo, en waarom dat zo is, dat hoor je nadat we geluisterd hebben naar Ed Sheeran met Azizam. Goedemorgen Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Thompson en Too Many Roads. Het is 9:09.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Bezoekers aan de Onlanden kunnen vanaf zaterdag kunstwerken ontdekken langs een fiets- en wandelroute van maar liefst 22 kilometer lang.
2: Voor deze tentoonstelling Into the Nature, Hunt with Waters hebben kunstenaars uit binnen- en buitenland nieuw werk gemaakt in reactie op dit natuur- en waterbergingsgebied aan de zuidzijde van de stad. De route voert onder andere langs het Eelderdiep, de Hoge Uitkijktoren, de 19e-eeuwse molen Woldzicht en het dorp Rode Wolde. Je hoort Hilde de Bruin, artistiek directeur van Into the Nature, en zij legt uit wat het inhoudt.
3: Wij zijn Into Nature, een kunstpodium dat actief is in de provincie Drenthe, waar we telkens op andere plekken in het landschap kunstprojecten realiseren met kunstenaars die dan ook reageren op dat landschap. En waarom we hier vandaag zijn is vanwege de tentoonstelling Into Nature, Haunted by Waters. En dat is een internationale, grootschalige tentoonstelling en die maken we eens in de 2-3 jaar.
4: Ja, dat doen jullie dus in de Onlanden, hè, vlakbij de stad Groningen. En wat gaan jullie er allemaal doen?
3: We hebben een fietsroute uitgezet van ongeveer 22 kilometer. Dus het af en toe op en af stappen, klein stukje lopen in. En een kleine wandeling in de Kleibos. Dat is ook deel van de Onlanden, maar dat ziet er weer heel anders uit. En daar zijn langs die route zijn werken verspreid van 12 kunstenaars. En dat is super uiteenlopend.
4: Jullie maken eigenlijk in dit enorme grote gebied, hè, dit nieuwe natuurgebied, de Onlanden, maken jullie eigenlijk één grote beeldentuin van.
3: Ja, en met beeldentuin zou ik heel snel denken aan dat het allemaal sculptuur is. Maar het is echt veel diverser. Er zijn sculpturen, maar er zijn ook meer architecturale constructies. Er is ook een cabine waar je een video kunt kijken. Er zijn kunstenaars die performance doen. Er zijn zelfs ook schilderijen. Maar af en toe gaan we natuurlijk ook even ergens op een binnenlocatie. Dus het is een grote uiteenlopendheid.
4: En wat is eigenlijk de rode draad wat al deze kunstwerkingen met elkaar verbindt?
3: De rode draad in de tentoonstelling is dat ik aan alle kunstenaars gevraagd heb om het idee aan wederkerigheid in gedachten te houden. In een gebied als de Onlanden is dat een heel interessant gegeven. Daar worden we enerzijds letterlijk door het water achterna gezeten door de klimaatverandering. De dijken worden er weer opgehoogd, dus dan zijn we letterlijk haunted by waters. Maar haunted by kan ook betekenen dat iets je fascineert, dat het je niet loslaat. En eigenlijk willen we natuurlijk heel graag op een mooie manier van water kunnen genieten.
2: Ja, je hoorde Hilde Bruin, artistiek directeur van Into Nature, en een bijdrage van Johannes Rinks. De fietsroute kan naar keuze worden gestart vanaf het Drents Museum, de Buitenplaats in Eelde of Wolhouse in Groningen. Daar en via de website van Into Nature zijn tickets te koop. Je had er ook een routekaart en een gids met uitgebreide informatie. Bij locaties zijn huurfietsen beschikbaar die dan wel even van tevoren moet reserveren. Into the Nature duurt tot 25 oktober.
0: Ja, nou en dan kun je dus lekker even de natuur opsnuiven en ondertussen nog even ook nog cultuur opsnuiven.
2: Dat zou goed zijn.
0: Ja, wat een mooie combinatie. Natuur en cultuur, het rijmt, dus dan is het gewoon goed. Dat weet toch iedereen? Ja. Lijkt me wel. Luister naar Radio, dit is de Oogachtenshow met Magnetic van Boza.

0: Het is zomer, dames en heren. Geniet jij er al lekker van? Ja, toch? Het is zomer, het is zomer. Hoe lang blijft het zo warm? Wordt het koeler of niet? Wat gaat het doen?
1: Wij zijn into nature.
0: Ja, we zijn into nature. Maar we gaan vooral ook even luisteren naar wat het weer gaat doen de komende tijd. Daarvoor hebben we natuurlijk weer verbinding met weer meneer Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
2: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Ik kon vanmorgen gewoon in mijn t-shirtje naar de studio gaan. Nou, dat is toch best wel lekker om 5:30 's ochtends.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Nee, sorry, 6:30, ja.
2: Dan was het ook wel echt de nacht, hoor. Want ja. Wat een soort van tropennacht. De temperatuur die daalde afgelopen nacht op vliegbasis Eelde tot de 21,0 graden. En dat is echt een zeer hoog minimumtemperatuur. Dat gebeurt niet vaak helemaal. Eelde ligt ook nog op een gebied waar het altijd sterk afkoelt. Maar er bleven wat wolkenveldjes boven ons gebied hangen. Vandaar dat het ook niet afkoelde of nauwelijks afkoelde. Wel, we hebben altijd nog te maken met de aanvoer van hele warme lucht. Gisteren werd het ruim 30 graden op vliegbasis Eelde, om precies te zijn 32,2. Ja, en voor de mensen die niet van hit houden, dan zitten wij toch in Groningen nog altijd weer in de beethoek. Want zuidelijk van de grote rivieren werd het ruim 35 graden. Ja, dat maakt toch echt nog verschil. Vandaag gaan de temperaturen weer rap omhoog. Op dit moment is het 23 graden. We knallen snel richting de 28 tot 30 graden. 30 graden in de stad, misschien 31 nog wel in het oosten, zuidoosten van de provincie. En bij mij hier, net ten westen van de stad, wordt het wel of net niet tropisch. Verder zien we af en toe wat wolkjes voorbij schuiven. En die wolken die worden vanmiddag geleidelijk aan wat dikker. Niet dat het nou ineens helemaal grijs wordt. Hoewel de stapelwolken die er ontstaan zouden ten oosten van de stad misschien heel lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. En dat heeft alles te maken met het binnendruppelen van minder warme lucht in de loop van de middag. Dat gaat allemaal gebeuren vanaf zo'n 2 uur en dan gaat de temperatuur op zijn retour. En dat betekent dat het vanavond en vannacht allemaal weer wat draaglijker is, wat beter slaapweer. En ik denk dat jij, nou volgens mij hoef je morgen niet zo vroeg op, maar dan zal het in ieder geval een stuk minder warm zijn, want het koelt vannacht af naar een graad of 16. Morgen, ja, dan is het allemaal wat minder warm, 23, misschien nog 24 graden, zon, wolkenvelden en er zou een enkele bui kunnen vallen. Minder zonnig, minder warm en dus die kleine kans op een bui. In de nacht temperaturen rond 12 of 13 graden. Nou, uitstekend doorslaapweer. Ja, in het weekend zaterdag 3, 24 graden. Flinke periode met zon. In de nacht naar zondag bijna frisjes. 10, 11 graden. Ja, de raampjes open. Kan de warmte echt vrij huis. Kunnen we ons gaan opmaken voor nieuwe warmte. Want vanaf zondag gaan de temperaturen weer omhoog. Zondag zonnige periode, 25 graden. Maandag zonnige periode. In de loop van de dag wat wolkenvelden. Temperaturen tussen de 27 en de tropische 30 graden. En dan komt een storing vanuit het zuiden geleidelijk aan dichterbij. Neemt de kans op een onweersbui later op de dag of in de nacht naar dinsdag wat toe. Mocht er een bui vallen, betekent het zeker niet het einde van de zomer. Want dinsdag is het gewoon opnieuw warm tot zeer warm met temperaturen boven de 25 graden. Ja, Rick, je hoort het al. Mocht jij nog plan hebben om de komende tijd vroeg op te staan, dan is het in de ochtend wat frisser. Maar overdag blijft het volkomen en hoog zomersweer.
0: Nou, dat is ook lekker. En toch ook weer even een paar dagen weer wat bijkomen. Dus ja, voor iedereen wat wil.
2: Wat bijkomdagjes voordat het kacheltje weer aangaat.
0: Precies. Je wordt vriendelijk bedankt voor deze weersverwachting. We spreken je strakjes weer, denk ik. Hè? Kom je weer in de uitzending bij Paul.
2: Vanmiddag, goed dat je het zegt, Paul. Ja,
0: ja.
2: Inderdaad.
0: En
2: 10 voor 5. 10 voor 5.
0: 10 voor 5. En morgenochtend weer in de ochtendshow.
2: Zeker.
0: Ja, bedankt en graag tot de volgende keer maar weer.
2: Tot de volgende keer, Rick. Hoi, hoi.
0: Ja, en dan is het nu tijd om even een kijkje te nemen in het Noorderplantsoen.

0: De show van 30 juli 2026, waarbij we weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue hebben laten passeren.
1: Klopt, en we zijn begonnen met scoutinggroep De Voerman, want die zijn momenteel op zoek naar een nieuwe locatie. En die willen zich naar Meerstad toebrengen, zeg maar. We hebben gesproken met Maarten Praamster van de scoutinggroep en die heeft er meer over verteld.
0: Ja.
1: Daarna zijn we doorgegaan naar de Onlande kunst. Want de bezoekers aan de Onlande kunst kunnen vanaf zaterdag Kunstwijk ontdekken langs een fiets- en wandroute van 20 kilometer.
0: De GGD Groningen waarschuwt zwemmers voor blauwalg op meerdere zwemplekken in de provincie, waaronder in de gemeente Groningen. Check www.zwemwater.nl voor alle locaties. Soms is het afgeraden om te zwemmen, maar kan het op zich wel. Andere keren is het gewoon heel erg dom om dat te doen. Dus check die website voordat je daar als je in de natuur even een plonsje wilt gaan maken.
1: Is wel te adviseren.
0: Dat is zeker te adviseren. Ja, je kunt er knap misselijk van worden. Bedankt voor het luisteren. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie. En deze editie had ook iets speciaals. We hadden een nieuwe medewerker in de uitzending. Hallo Floris.
2: Goedemorgen, Rick.
0: Ja, jij had allemaal het nieuws opgezocht voor ons, hè?
2: Dat klopt. Een aantal korte berichten en het lokale nieuws.
0: Hoe vond je dat?
2: Ik vond het leuk. Ik vermoed dat zien hoe alles achter het scherm aan toe gaat.
0: Ja.
2: En ik kijk ernaar uit om hier vaker aanwezig te zijn.
0: Hartstikke mooi. Ja, en we zijn ook op zoek naar meer medewerkers. Dus als je denkt van, hey, bijvoorbeeld vanaf september wil ik dat ook wel misschien gaan doen. Kijk even op oogochtendshow.nl voor de mogelijkheden die daarvoor zijn. Nogmaals bedankt voor luisteren. Graag tot morgen. En we zeggen...
1: Ciao, ciao.
0: Ik zeg dikke doei.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
4: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
3: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
5: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
3: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Louis van Akker met het nieuws uit Groningen. In het oude Winschoterdiep is gisteravond rond 22:30 een overleden persoon aangetroffen. De politie doet momenteel nog onderzoek naar de identiteit van de persoon en de toedracht van het overlijden. Het gebied nabij het verlengde Winschoterdiep, de hoogte van het Europapark en de Euroborg, is afgezet voor forensisch onderzoek. De rechter doet op 12 augustus uitspraak over de ontruiming van het gekraakte voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingenstraat. De gemeente wil het pand gebruiken als trainlokaal.
2: Nee, het is de Volkingendwarsstraat.
1: Oh.
2: Dat is een belangrijk verschil.
1: Ja, even opnieuw.
2: Ja, even een ping en dan kun je weer.
1: De rechter doet op 12 augustus uitspraak over de ontruiming van het gekraakte voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingendwarsstraat. De gemeente wil het pand gebruiken als trainlocatie voor ambtenaren en handhavers, door de krakers het zien als een sociaal centrum voor de LHBTI-gemeenschap en wijzen op de woningnood. Tot de uitspraak mogen de krakers in het pand blijven. In de provincie Groningen mag afvalverwerker PreZero dwangsommen opleggen als het bedrijf een onvergunde sorteerinstallatie aan de Gideonweg blijft gebruiken. Dat heeft de rechtbank Overijssel in een voorlopige uitspraak bepaald. Volgens de rechter wijkt de installatie af van de verleende vergunning en is de provincie daarom verplicht handhaven op te treden. De dwangsom bedraagt €50.000 per week met een maximum van €500.000... totdat er een definitieve uitspraak in de beroepszaal ligt. En GGD Groningen waarschuwt zwemmers voor blauw oog op meerdere zwemplekken in de provincie, waaronder in de gemeente Groningen. Voor de Ruskeveensplas en de Kanningenplas geldt een waarschuwing, terwijl in de Leijten en de Meerweg in Haren een negatief zwemadvies van kracht is. GGD adviseert zwemmers vooraf te controleren of een zwemplek veilig is, omdat blauw oog gezondheidsklachten kan veroorzaken. Nou, het weer. Vandaag wordt het tropisch weer en is er veel zon. Al trekt er ook een sluitbewolking over die in de middag dikker wordt. Er wordt 30 graden. Morgen overdag is het duidelijk minder warm. Het is wisselend bewolkt en er is kans op regen of een onweersbui. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media, de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof. Altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van 400 euro omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Rui van Akker met het nieuws uit Groningen. In het oude Winschoterdiep is gisteravond rond 22:30 een overleden persoon aangetroffen. De politie doet momenteel nog onderzoek naar de identiteit van de persoon en de toedracht van het overlijden. Het gebied nabij het verlengde Winschoterdiep, de hoogte van het Europapark en de Euroborg, is afgezet voor forensisch onderzoek. De rechter doet op 12 augustus uitspraak over de ontruiming van het gekraakte voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingenstraat. De gemeente wil het pand gebruiken als trainingslokaal.
2: Nee, het is de Volkingendwarsstraat.
1: Oh.
2: Dat is een belangrijk verschil.
1: Ja, even opnieuw.
2: Ja, even de ping en dan kun je weer.
1: De rechter doet op 12 augustus uitspraak over de ontruiming van het gekraakte voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingendwarsstraat. De gemeente wil het pand gebruiken als trainlocatie voor ambtenaren en handhavers, door de krakers het zien als een sociaal centrum voor de LHBTI-gemeenschap en wijzen op de woningnood. Tot de uitspraak mogen de krakers in het pand blijven. In de provincie Groningen mag afvalverwerker PreZero dwangsommen opleggen als het bedrijf een onvergunde sorteerinstallatie aan de Gideonweg blijft gebruiken. Dat heeft de rechtbank Overijssel in een voorlopige uitspraak bepaald. Volgens de rechter wijkt de installatie af van de verleende vergunning en is de provincie daarom verplicht handhaven op te treden. De dwangsom bedraagt €50.000 per week met een maximum van €500.000... totdat er een definitieve uitspraak in de beroepszaal ligt. En GGD Groningen waarschuwt zwemmers voor blauw oog op meerdere zwemplekken in de provincie, waaronder in de gemeente Groningen. Voor de Ruskeveense Plas en de Kanningenplas geldt een waarschuwing, terwijl in de Leijten en de Meerweg in Haren een negatief zwemadvies van kracht is. GGD adviseert zwemmers vooraf te controleren of een zwemplek veilig is, omdat blauw oog gezondheidsklachten kan veroorzaken. Nou, het weer. Vandaag wordt het tropisch weer en is er veel zon. Al trekt er ook een sluitbewolking over die in de middag dikker wordt. Er wordt 30 graden. Morgen overdag is het duidelijk minder warm. Het is wisselend bewolkt en er is kans op regen of een onweersbui. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media, de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan €20.000. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

cadeautje vergeten. Want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers in het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: de agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Bookbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Bookbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi, mijn naam is Paul, je oogmiddag hier. Nu in verkeersinformatie. Goed nieuws als je de weg op gaat. Files en wegwerkzaamheden zijn er niet. Wel blijft het door de zomervakantie extra druk met verkeer. Dus een beetje extra reistijd, dat is niet uitgesloten. Flitsen die zijn gespot op de A7, Heerenveen-Groningen, bij hectometerpaal 193,1.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Lekker weertje, hè? Mijn naam is Paul en ik ben tot 6 bij je. Dit is de Kid Laroi, Love Again op Hoog.

Samba hier op hoog. En Homewrecker. Hey, leuk dat je oog weer hebt opstaan. Tot 6 uur ben ik er om wat verkoeling op je af te sturen. Boah, wat is het toch warm. En over dat weer gesproken, er is veel zon. Al trekt er een sluierbewolking over in de middag die dikker wordt. Dan draait de wind naar het noordwesten en gaandeweg de middag koelt het geleidelijk aan af. In de nacht naar vrijdag koelt het af tot omstreeks 15 graden. Morgen 23 graden en dus minder warm. Straks heb ik voor je weer een nieuw spelletje Woordzoeker. Houd het nummer van oog binnen handbereik. Ook als je iets leuks te melden hebt, 050 5715 815. Maar eerst gaan we naar muziek. De plaat die mij voor altijd doet terugdenken aan de sportschool. Ik sportte een tijdje best wel intensief. En dan kwam het door mijn chaotische brein wel eens voor dat ik mijn oordopjes vergat in de sportschool. Nou, dus dan moet je doen met de muziek van de sportschool. En daar stond de volgende plaat steeds op. En niet één keer, maar elke keer dat ik daar kwam. Ongelooflijk. En je gaat hem hier horen op Oogradio. De plaat Christian Walls. En dit is Wonder Child op Oogradio.

wat lekker. Eva Max op Oog Radio and my head and my heart. Ja, het is vandaag een mooie dag eigenlijk om vriendschap te vieren. Want het is vandaag Nationale Vriendschapsdag. Ja, dus wat vier jij vandaag met die vriendschapdag?

Hoe belangrijk is dat voor jou? Ik wil het graag van je weten. 050-5715-815. Hey, wil ik het even met je hebben over bands, hè? Want er zijn een paar grootheden, zoals de Beatles, de Rolling Stones. En ook Coldplay kan je daar wel onder scharen. Maar deze volgende band is een samenwerking met een Nederlander aangegaan. Namelijk U2 en Martin Garrix. Die zijn in het muzikale bootje gestapt. En dat is niet de eerste keer dat ze dat deden, want ze werkten ook al eerder samen aan We Are The People. Martin Garrix en U2 hebben maar liefst 6 jaar aan deze track. Hij heet Firefly gewerkt. En de live première die was een paar weken geleden op Tomorrowland, waar U2-gitarist The Edge verrassend het podium opkwam om samen met Martin Garrix deze tentoon te stellen. Ik ga hem hier voor het eerst horen op oog. Fireflies, Martin Garrix en U2.

0: Klingarde en Jubel hier op Hoog Radio. En ik ben vandaag niet alleen. Want Saskia is ook weer in de building. Nieuwslezer, welkom.
1: Ja, dankjewel, Paul.
0: Wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Er wordt een AI-fabriek gebouwd in Groningen.
0: Oh,
1: ja.
0: En waar dan?
1: Is heet van de naald. Nou, dan moet je even het nieuws luisteren.
0: Ah, okay.
1: En verder is er een snelheidscontrole in heel Europa. Maar dat gaat allemaal onaangekondigd stiekem. En toch weten wij hoe het een beetje zit. En verder heeft FC Groningen een nieuwe speler.
0: Oeh, daar ben ik wel benieuwd aan. Dat zometeen in het nieuws om 3:30.
2: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Is talent uit de stad. En een bijzonder nummer deze keer. Namelijk van de groep Tahuri. Tahuri is namelijk geen band, maar een collectief van verschillende Zuid-Molukse artiesten. Met Maluku Tano R. Beta, dat is de titel van de track. Wat letterlijk Maluku, mijn vaderland, betekent. Brengen ze een eerbetoon aan hun voorouders en de Molukse cultuur. Het nummer gaat over de verbondenheid die ze hebben. De trots op hun eigen afkomst. En het doorgeven van hun tradities aan de volgende generaties. En je hoort hem hier op Oog Radio, in de Oog Radio Stadsplaat. Dit is Tahuri en Maluku Tana R. Peter.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Mijn naam is Saskia de Vries met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen heeft van de Rijksuniversiteit een aanvraag ontvangen voor de bouw van een AI-fabriek in het gebouw van de oude strookartonfabriek De Halm in Hoogkerk. Voor de bouw is al een bedrag van 191 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag is bijeengebracht door Europa, Nijbegun en het kabinet. De fabriek komt dus waarschijnlijk in Hoogkerk en het kantoor komt in het Niemeyergebouw in de stad. Het gaat om een modulaire HPC-faciliteit. HPC is een afkorting van High Performance Computing. Het is een supercomputer die extreem ingewikkelde datasets en berekeningen supersnel kan uitvoeren. Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Dat geeft mensen die het er niet mee eens zijn de mogelijkheid om te reageren. Wie komende week met de auto door Europa reist, moet rekening houden met extra snelheidscontroles. Roadpol, het Europese netwerk van verkeerspolitie, houdt dan een grootschalige flitsmarathon. Tijdens de actieweek van 3 tot en met 9 augustus wordt in vrijwel alle Europese landen intensief gecontroleerd op snelheid. De controles vinden vooral plaats op plekken waar in verhouding veel verkeersongevallen gebeuren. Dit zijn bijvoorbeeld provinciale wegen, dorpskernen, bergpassen en populaire toeristische routes. Juist deze wegen worden veel gebruikt door vakantiegangers en dagjesmensen. Met de flitsmarathon wil Roadpol niet alleen overtredingen aanpakken, maar ook de aandacht vestigen op verkeersveiligheid en het bewustzijn van automobilisten vergroten. Behalve een boete krijgen hardrijders voorlichting van de agenten over de gevaren van hardrijden. Het is niet bekend waar de flitsmarathon in ons land worden gehouden. FC Groningen heeft haar eerste selectie per direct aangevuld met Malcolm Yeng. De 21-jarige verdediger wordt voor komend seizoen gehuurd van Stade Rennes uit Frankrijk. De FC heeft in de overeenkomst een optie tot koop opgenomen. De linksbenige Yeng is jeugdinternational van Zweden en werd eind 2024 overgenomen door de Franse club. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Feyenoord, maar daar raakte hij al snel geblesseerd tijdens een duel tegen FC Groningen in de Euroborg. Een gescheurde Achillespees betekende het einde van zijn seizoen. Yeng zegt in Groningen de perfecte club te hebben gevonden om zich verder te ontwikkelen. Het is duidelijk dat ik bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit zal zijn, maar ik werk hard en word elke week beter en sterker. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en draait de wind van het zuidwesten naar het noordwesten, windkracht 3 tot 4, en stroomt er minder warme lucht ons gebied binnen. Komende nacht is het dan ook minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. Morgen is er meer bewolking en kan er hier en daar een bui vallen, met daarbij een kleine kans op een slag onweer. Er waait een matige wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 3 tot 4, en met 21 tot 23 graden is het een stuk minder warm. In de nacht minima rond de 12 graden.
2: Dankjewel, Saskia. Nou, je was een tijdje weg even bij je oog, maar je bent er weer. Ik vind het gezellig.
1: Ja, ik vind het ook hartstikke gezellig.
2: En we gaan er vanmiddag een leuke tijd van maken. Je hoort Saskia tot 6:00, iedere uur weer met het laatste nieuws. Zometeen gaan we het spelletje woordzoeken spelen, maar eerst zoeken we een doos op en gaan we under the bridge. Maar eerst Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ja, de mooie Taylor Swift, Elizabeth Taylor. En dan zou je vast denken, hey, wie is dan die Elizabeth Taylor? Nou, dat is een goede actrice. En de beide Taylors die hebben meer gemeen met elkaar dan je zou denken. Want allebei vroeg beroemd. En dat was eigenlijk gelijk de inspiratie voor Taylor Swift om deze plaat te maken. Want beroemd zijn, ja, dat heeft ook zo zijn mindere kanten al dus Taylor Swift. Hey, we gaan weer even lekker een spelletje spelen. Vandaag weer het spelletje woordzoeken. Het spel is simpel. Zometeen hoor je een fragment waarin één woord bewust is weggelaten. En dat ene woord, dat hoor je dus niet. En juist dat woord zoeken we. Luister goed. Denk er even over na en stuur jouw antwoord naar 050 5715 815. Ik ga hem je even laten horen.

Ja, dat moet hem dus zijn. Ik laat hem je nog even één keer horen. Ook wel een goede start. Lekker bezig hoor. Hoge radio. Nou, dit gaat nu helemaal mis.

dat is hem dus. En je mag je antwoord sturen naar 050-5715-815. En weet je nou ook, de artiest en de titel krijg je dubbele punten. En misschien heb jij het als enige goed. En ga jij er vandaag vandoor met eeuwige roem hier op Hoog Radio. Zometeen. Dan behandelen we de reacties. Dus stuur je berichtje 050-5715-815. Gaan we nu onder de brug kijken wat daar te doen is met de kartonnen doos. Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge.

Je luistert naar Oogradio en de Red Hot Chili Peppers hoorde je. En Under the Bridge. En we spelen nog steeds een spelletje woordzoeker. En ik laat een fragment horen aan jou, de beurt, om te raden wat het woord is. En het spel woordzoeker, als je het niet net hebt meegekregen. Ik laat je nog één keer horen. Er is een woord weggebliept uit een nummer. En dat aan jou de taak om dat te raden. 050 5715 815.

Aan jou de taak dus om hem te raden. Het is moeilijker dan je denkt. En ik kreeg een paar reacties binnen via 050-5715-815. Tina zegt dat ze of course hoort. Jeffrey die hebt ook hier naar de Oogstudio en zegt dat hij een instinker hoort. En dat de piep erin hoort. Hè? Nou, dat weet ik niet hoor. Maar hey, je hebt het ingestuurd. We gaan zo kijken of het ook echt zo is. Kijken we even naar de jury zometeen. Hanna die stuurt ook een berichtje naar onze appbox. En die zegt dat het fantastically is. En Bas die stuurt tenslotte ook nog even een appje. En hij denkt hopelessly. En Chris die denkt dat er een Dutchie wordt gezongen. Nou, dan gaan we nu even naar de jury kijken. Ik kijk ze even aan. Wat is het? Wat is het? Het goede antwoord is hopelessly. Dus Bas, jij had het aan het goede eind. Jij wint de eeuwige roem hier op Oogradio.

0: Raccoon, It's You or Me.
1: Zo klink ik ook een beetje als ik een beetje een gekke bui heb.
0: We leven in een tijd van suiker. Dat kan je toch wel echt met me eens zijn. Je ziet het overal om je heen. Ga maar eens bijvoorbeeld de supermarkt in. En probeer maar eens iets gezonds te scoren. Op zich is dat niet zo moeilijk. Maar als je het betaalbaar wil houden, ja, dan houdt het toch wel snel op. Nu las ik laatst een opmerkelijk bericht, want de Efteling die is namelijk gestart met non-stop frisdrank tappen. Dat kun je doen tegen een betaling van 17 euro. En dan krijg je een beker die je de hele dag kan laten voorzien van frisdrank. En wat vinden mensen daar dan van? Nou, hoor dit fragment.
2: Jamie, jij hebt de onbeperkt drinken beker. Haal je dat eruit?
3: Ja, natuurlijk. Natuurlijk haal je dat eruit. 17 euro voor één beker. Dus ik 4 euro moet betalen voor een flesje cola. Ja, ik ben met 3 kinderen.
0: Lekker een bekertje vocht met heel veel suikerklonten. Ja, en dit soort dingen krijg je dan. Mensen die het lekker voordelig vinden en je maakt ze lekker met suiker. Ja, kijk, doe er gewoon een beetje water in. Maar er zijn een paar feitjes, hè, over Nederlanders en suiker. Nou, Nederlanders die eten gemiddeld 26 kilo toegevoegde suiker per jaar. Dat komt neer op 18 suikerklontjes per dag. Nou ja, ongeveer een kwart van alle toegevoegde suikers die Nederlanders binnenkrijgen komt uit frisdrank en andere niet-alcoholische dranken. Nou, dan pakken we nog even eentje. 50% van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht. Wat dacht je daarvan? Daarvan heeft 15,4% obesitas. Oké, en daarover gesproken, obesitas. Ik was dus laatst bij de huisarts. En nou, ik weet, ik weeg even te zwaar. Even voor je beeldvorming, je hebt mij nog nooit gezien. Ik ben niet dik of zo, maar ik heb wel een buikje. En ja, ik heb dus obesitas, vind ik bizar. Maar dus 15,4% heeft obesitas. Dus mijn oproep aan de Efteling is, ja, zou je dit wel doen? Ik zou deze actie terugtrekken. Beetje water, veel gezonder. Time Bandits nu hier op hoog en I'm Space Out in You.

0: The Time Bandits en I'm Specialized in You. Je luistert nog steeds naar Oog Radio. Waar we in het volgende uur het gaan hebben over trends op TikTok. En het heeft deze keer te maken, je raadt het al, met eten.
1: Meer oog? Check oogradio.nl en download de Oog-app.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu je verkeersinformatie door Groningen bereikbaar. Ja, goed nieuws als je de weg op gaat. Files en wegwerkzaamheden die zijn er momenteel niet. Wel blijft het door de zomervakantie wat drukker met verkeer. Dus een beetje extra reistijd, dat is niet uitgesloten. Flitsen gespot op de A7, Heerenveen Groningen. Bij hectometerpaal 193,1.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Een van de lekkerste zomerse frisse platen van dit jaar mag ik voor je draaien. Save My Love, je hoort Khaled, Kygo en Griffin.

Kygo en Khaled en Save My Love. Ja, en Kygo die zit niet stil hoor. Hij is deze zomer volop onderweg met zijn nieuwe tour door Europa. Maar dit is wel een van zijn sterkste samenwerkingen van dit jaar. Samen met Griffin en Khaled, Save My Love. Met een boodschap over loslaten en verder gaan. En wij gaan ook weer verder, want er zijn van die bizarre trends. En zometeen bespreek ik met jou één daarvan. Ja, ik heb me gewoon geërgerd. Hey, maar eerst nog even genieten van de muziek. Zometeen Outkast komt je kant op met Mrs. Jackson. En dit is die mooie Bruce Springsteen en Dancing in the Dark above.

namelijk van de nieuwe trend een Magnum croissant. Ja, dat is dus een nieuwe trend. Wat je doet, je snijdt een stukje van je croissant af en daar doe je een Magnum-ijsje in. En zo heb je een verkoelend croissantje. Nou, en dat is een van de zoveel trends omtrent croissant. Maar helaas niet de enige dus. Want je had in 2023 had je de krompoes. Nou, dat was een croissant met tompoes. En dan had je nog de crookie. Dat is een croissant gevuld met koekjesdeeg. Dan heb je nog de cronut. Dat is een croissant met een donut. Heb je nog... Ja, het gaat maar door, gaat maar door. Een korvel, croissantdeeg gebakken in een wafelijzer. En als laatste heb je nog de bal croissant. En dat is een croissant in de vorm van een strik. Vaak rijk gevuld met crèmes en fruit. Ja, hier moet je mij niet mee komen aanzetten, hoor. En ik zag dat filmpje ook van die Magnum daarin. En ik denk, doe dat nou niet!

0: Starship hier op hoog. En we build this city. Zometeen weer de Oogradio Stadsplaat. Praat ook even met Saskia over wat er zometeen in het nieuws zit. Maar hier is de prachtige Lady Gaga. En dit is Born This Way.
1: Oogradio. It doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Mooie plaat, hè? Lady Gaga en Born This Way. In aanloop na aankomende zaterdag. Dan is de Pride in Amsterdam. Helemaal in thema vandaag hier op Oog Radio. En zometeen krijg je weer het allerlaatste nieuws. Het Oog Radio nieuws met Saskia. Saskia, wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Er komt een nieuwe AI-fabriek in de gemeente. En je hoort van mij waar dat is. Er is een nieuwe speler voor FC Groningen.
0: Hey, kijk.
1: Ja. En er was een inbraak bij Croissanterie Pigalle aan de Stoeldraaistraat.
0: Oh, wat jammer. Maar ja, ik snap het wel, want zij hebben wel echt lekkere dingen, hoor.
1: Ja. Oh, wat dat betreft, ze kunnen wel wat hulp gebruiken, want er is nogal wat meegenomen.
0: Ja, er is veel aan de hand met
1: croissants. En verder heb ik nog een nieuwe fiets- en wandelroute in de Onlanden.
0: Oh, nou,
1: dat heel is, bijzonder, dat met is, kunst.
0: Dat is heel leuk, dat is heel leuk. Gaan we naar de Stadsplaat.
2: Oog Radio, Stadsplaat.
0: Ja, talent uit de stad, die staat centraal in de Stadsplaat. En deze keer praatstoel en de titel in de fik. Ja, dat klinkt alsof het over vuur gaat. Maar eigenlijk zit er een veel serieuze boodschap achter. Praatstoel, die zingt namelijk over hoe we tegenwoordig bijna normaal zijn gaan vinden om altijd maar door te gaan. Ook als je eigenlijk al lang over je eigen grens bent heen gegaan. Ja, en die boodschap, die hebben ze verpakt in een lekkere hip-hop sound met een vleugje 2008... Door het nummer is waarop je kunt dansen, maar dat je ook dus aan het denken zet. Je hoort hem hier op Oog.
2: Oog Radio, Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 4:30. Mijn naam is Saskia de Vries met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen heeft van de Rijksuniversiteit een aanvraag ontvangen voor de bouw van een AI-fabriek. Die moet komen in het gebouw van de oude strookkartonfabriek De Halm in Hoogkerk. Voor de bouw is er al een bedrag van 191 miljoen euro. Dit geld is bijeengebracht door Europa, Nijbegun en het kabinet. De fabriek komt dus waarschijnlijk in Hoogkerk en het kantoor komt in het Niemeyergebouw in de stad. In Hoogkerk gaat het om een modulaire HPC-faciliteit. HPC is een afkorting van High Performance Computing. Het is een supercomputer die extreem ingewikkelde datasets en berekeningen supersnel kan uitvoeren. Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd. Zo kunnen mensen die het er niet mee eens zijn, reageren. FC Groningen heeft haar eerste selectie per direct aangevuld met Malcolm Yeng. De 21-jarige verdediger wordt voor komend seizoen gehuurd van Stade Reims uit Frankrijk. De FC heeft in de overeenkomst een optie tot koop opgenomen. De linksbenige Yeng is jeugdinternational van Zweden en werd eind 2024 overgenomen door de Franse club. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Feyenoord, maar daar raakte hij al snel geblesseerd tijdens een duel tegen FC Groningen in de Euroborg. Een gescheurde Achillespees betekende het einde van zijn seizoen. Yeng zegt in Groningen de perfecte club te hebben gevonden om zich verder te ontwikkelen. Het is duidelijk dat ik bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit zal zijn, maar ik werk hard en word elke week beter en sterker. Bij croissanterie Pigalle aan de Stoeldraaierstraat is in de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag ingebroken. Daarbij is de kluis meegenomen. De inbreker of inbrekers kwamen tussen 17:45 en 18:45 de zaak binnen door een deur open te breken. Op camerabeelden is te zien hoe een man er vandoor gaat met de kluis op de bagagedrager van zijn fiets. De politie is een buurtonderzoek begonnen en bekijkt camerabeelden. Mensen die meer kunnen vertellen over de inbraak kunnen contact opnemen met de politie. Onder de titel Into Nature Haunted by Waters kun je vanaf 1 augustus kunstwerken ontdekken langs een bijzondere fiets- en wandelroute in natuurgebied de Onlanden. Voor deze tentoonstelling hebben kunstenaars uit binnen- en buitenland nieuw werk gemaakt speciaal voor de Onlanden. De route is 22 kilometer lang en de fietsroute wordt gestart vanaf het museum De Buitenplaats in Eelde of de Wallhouse in Groningen. Tickets en info zijn te koop via de website van Into Nature en vanaf 1 augustus ook bij de startlocaties. Dit jaar viert Into Nature zijn 10-jarige bestaan en het gehele programma is te vinden op de website www.intonature.net. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en draait de wind van het zuidwesten naar het noordwesten. Windkracht 3 tot 4 en stroomt er minder warme lucht ons gebied binnen. Komende nacht is het dan ook minder warm. Het is dan ongeveer 15 graden. Morgen is er meer bewolking en kan er hier daar bui vallen met daarbij een kleine kans op een slag onweer. Er waait een matige wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 3 tot 4. En met 21 tot 23 graden is het een stuk minder warm. De nacht is dan ook rond de 12 graden.
2: Oké, dat is wel dan weer een stuk frisser. Maar lekker, wel lekker.
1: Hoor. Ja, ja, lekker slapen.
2: Ja, hou je een beetje van deze warmte? Of
1: nee,
2: denk
1: absoluut niet.
2: Nee?
1: Nee.
2: Je bent echt een Nederlander dus eigenlijk.
1: Ja, echt heel erg. Als het bij mij boven de 21 graden, dan haak ik af.
2: Ja, nou, ik vind 22 nog lekker, maar dit is... Poeh, hey.
1: Hey, het is bijna
2: zometeen
1: voorbij.
2: Nieuwe muziek komt je kant op, maar is terug in de tijd met Usher. Dit is Pop Your Color hier op Oog.
3: Geluid van Groningen.
0: Oog.
3: Oog Radio.
4: Hello everybody. Welcome today to the wonderful world of you. Now check it, you have two options. You can eat it. I throw it away.

0: ons land. Emma Hees is hier op Hoog Radio, het geluid van Groningen. En wie je was.
1: Hoog Radio. Nieuw.
0: Ik heb mijn koffertje vandaag ook even weer meegenomen. En daar zit weer nieuwe muziek in. En daar deze keer de band die zo lekker wegluistert. Ik was erbij op Bevrijdingsfestival 2 jaar geleden in Zwolle. Zij knalden uit hun speakers. Met hits als Hard to Say Goodbye, Love Myself en Bright Eyes. Daar hebben ze inmiddels ook miljoenen streams op hun naam staan. En ze hebben weer nieuwe muziek. En toen ik dat zag afgelopen week, dacht ik yes, zin in. Een nieuwe single die heet Oh My God. Daarvoor lieten ze zich inspireren door de klassieke Maneater van Hall & Oates. Maar dan wel met een moderne twist. Het gaat over het zelfverzekerde vrouw die iemand even laat merken dat hij toch niet zo onaantastbaar is als hij dacht. En dat hoor je terug in een dansbare plaat. Je gaat hem hier horen hier op Hoog Radio. Dit is Rondé en Oh My God.

Jour de Ronde en Oh My God. Zometeen kijken we even naar buiten. En vragen we aan onze weerman Johan Kamphuis wat het weer wordt. Voor de komende dagen bij eerst Marco Borsato. En binnen.

0: tijdje terug, al 1999 was het jaar dat hij dit schreef. En met binnen hier op Oog Radio. Ja, misschien zit je in verband met de warmte ook wel binnen. Maar gaat het afkoelen? Dat is even de vraag. En er is maar één iemand die daar het antwoord op heeft. En dat is onze weerman Johan Kamphuis. Goedemiddag, Johan.
1: Mensen, een bijzonder goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, even over Marco Borsato, hè, met jullie goed vinden.
0: Ja?
1: Dit was een leuk liedje. Maar zijn allerleukste liedje is een veel minder bekende. Alles kwijt. Wel eens gehoord?
0: Nee, dat zegt mij ook niet zo 1, 2, 3 wat.
1: Fantastisch liedje. Zoek maar eens een keertje op.
0: Ja, en wat wij eigenlijk zouden willen, of tenminste ik, dan betrek ik het op mezelf. Ik zou willen dat het wat minder warm zou worden. Gaat dat gebeuren de komende dag?
1: Nou, dat is al gebeurd de afgelopen uren. 23,1 graad is bij mij de temperatuur hier in Zuidhoorn. En dat is ook wel representatief voor de stad, de provincie en eigenlijk een groot deel van het land. Want de kwik liep vandaag nog even op naar bijna 30 graden in het oosten van Groningen. Werd het nog tropisch. Maar de wind is vanuit het zuidwesten naar het noordwesten gedraaid. En nu druppelt er minder warme lucht vanaf de Noordzee binnen. Ja, we krijgen dan ook niet weer zo'n plaknacht als die van de afgelopen nacht. Toen het kwik niet onder de 20 graden dook. Komende nacht gaat dat wel gebeuren, wordt het een graad of 16. En aanvankelijk is er nog heel veel bewolking, maar geleidelijk aan vanavond en vannacht klaart het ook op. Nu ligt er ook nog een regengebied boven het oosten van het land. Dat is natuurlijk fantastisch, want het trekt recht over de Veluwe. Het zal niet een enorme bak water geven, maar het zal toch wel eventjes wat neerslag gaan brengen. En dat is heel erg fijn voor de natuur daar. Misschien dat het zuidoosten van de provincie daar vanavond, begin van de avond, nog een klein schampschotje van meekrijgt in de vorm van wat lichte regen. Maar vannacht dus opklaringen en 16 graden als laagste temperatuur. En dan kunnen we ons gaan opmaken voor een vrijdag waarbij de temperatuur zo rond de 23 graden ligt. Vergelijkbaar met nu dus. Er wordt alleen wel wat droger lucht aangevoerd. Betekent dat het allemaal wat prettiger aanvoelt. Zon-wolkenvelden, ze wisselen elkaar af. En in het grensgebied met die hele warme lucht die nog altijd in de buurt ligt, is het licht onbestendig. Er zou zomaar een enkele regen of misschien wel een onweersbui kunnen vallen morgen. De wind uit het westen tot noordwesten is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht na zaterdag heerlijk doorslaapweer, 11 graden. Zaterdag overdag, zonnige periode, wolkenveldjes, droog, 23 graden. En in de nacht bijna frisjes hoor, 10 tot 12 graden. Zondag, flinke periode met zon, wordt het alweer warmer, 25 graden. Maar de lucht is vrij droog. En dat betekent dat het ook dan wel redelijk prettig aan zal voelen voor de meeste mensen. Ja, en na het weekend begint zachte lucht weer op te rukken. Maandag, temperaturen tussen de 26 en 28 graden. En later op de dag neemt de kans op een onweersbui dan weer toe. Ja, regen kunnen we wel gebruiken. De natuur is hartstikke droog. We beginnen langzamerhand toch een beetje van die 2018-vibes te krijgen. Ja, of het zo'n vaart zal lopen, dat zal ook afhangen van hoe het zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Maar ook na een eventuele bui maandag blijft de zomer gewoon in het zadel.
0: Ja, ik las vandaag iets over dat het al iets van 15 weken in de beeld wordt gemeten dat het elke dag 20 graden is geweest. En dat komt niet vaak voor, volgens mij.
1: Nee, de temperaturen die zijn hoog. En je hebt in de meeste zomers ook nog wel regelmatig even een dipje. Maar de dipjes die wij hier hebben gehad waren niet al te diep. Dus, het is, en ook de nachten zijn vrij warm. Ja, wat dat betreft, qua zonuren, qua temperatuur, kunnen we nu al spreken van een grote zomer.
0: Ja, en dat vind ik toch wel fijn hoor. Want in mijn herinnering vorig jaar dacht ik echt dat het een stuk minder was.
1: Het was wisselvalliger.
0: Ja,
1: hebben ook echt toen wel droge perioden gehad met veel zon en warmte. Maar het is nu langer droog en het is vaker warm. En het is ook vaak vochtig warm. Waardoor het ook, ja, als je mij vraagt, niet altijd even prettig aanvoelt.
0: Ja, jij bent weerman natuurlijk, Johan. En dan ben ik benieuwd. Hou jij dan ook gewoon ieder jaar bij wat voor zomer het is en hoe warm het allemaal is geweest? Of?
1: Ja, ik hou de statistieken wel bij, maar ik moet er wel naar zoeken hoor. Want ik vergeet het ook snel. Als je mij vraagt, wat was het weer voor eergisteren, moet ik even kijken hoor.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Ik weet ook niet meer wat ik eergisteravond heb gegeten. Dus. Hey, Johan, dankjewel. Morgenochtend weer in de ochtendshow, denk ik hè?
1: Morgenochtend weer in de ochtendshow.
0: Nou, hartstikke.
1: En de groetjes aan Saskia.
0: Ja, dat gaan we doen. Luister lekker naar Oog. Met zometeen Max en Andy Grammer.

This Is The Life. Brengt mij toch een beetje terug naar vroeger. Dan had ik dit op mijn mp3-speler. This Is The Life. Een plaat uit 2007. Ja, en ben je fan van Queen? Dan heb ik leuk nieuws. Want vanaf 7 oktober kun je namelijk een historisch Queen-concert op het Grote Doek zien. Oh, dat wil je toch? En het gaat om het legendarische optreden van Budapest uit 1986... tijdens de laatste tour met Freddie Mercury. Bijzonder, want Queen was destijds de eerste westerse rockband die optrad achter het ijzeren gordijn. Hey, zometeen krijg je het nieuws, maar eerst dus Queen. Dit is Radio Gaga.

0: Even kijken, er gaat even wat mis in de computer. Ja.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg je nu de verkeersinformatie. Ja, goed nieuws. Er zijn geen werkzaamheden en ook geen files op dit moment gemeld. Wel op de A7 Heerenveen naar Groningen. Staat een flitser bij hectometerpaal 193. Punt 1. En Oudeschans richting Winschoten. Een flitsenpaal op de A7 naar Groningen toe vanuit de Duitse grens. Bij hectometerpaal 244.8.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Nog een uurtje, Paul op donderdag. Met straks de WK-plaat van Shakira en ook Somjo. En dit het podiumbeest, Douwe Bob.

nog wel de boodschappen doen. Want zo die lege kasten, ja, dat lijkt er natuurlijk nergens op. Dus hup, naar de supermarkt. En daarover gesproken. Ik was laatst in Leeuwarden. Ik wist ook niet wat ik daar deed. En daar ben je niet nader te noemen gele supermarkt met hallo in hun naam. Ja, daar hebben ze een heel gangpad, namelijk gebouwd, vol met energiedrank. En dan met alle speciale edities van Monster Frisdrank. Ja, en dat ziet er mega kleurrijk uit. Je moet echt eens even kijken. Dus ik ben eigenlijk ook benieuwd wat jouw lievelingsdrankje is en wat jij gaat halen voor dit weekend. Bel of stuur een berichtje 050-5715-815. Ik ben benieuwd wat jij gaat drinken. Is dat gewoon een gele rakker, weet je wel? Of is het een lekker wijntje? Oh, is ook heerlijk met dit weer, hè? Laat het even weten. 050-5715-815. Gaan we nu naar Somje. En dit is Dark Before the Dawn.

Jorde Fergie op Hoog Radio en Big Girls Don't Cry. We gaan even kijken wat er vanavond en komend weekend te doen is in de stad. Nou, hou je van kunst en cultuur, dan zit je goed in het Forum Groningen. Daar kun je terecht bij de nieuwe tentoonstelling Marilyn. Dat gaat over het leven van Marilyn Monroe. Je ziet persoonlijke spullenfoto's en kleding van het Hollywood icon. Daar kan je dus langs. En ook het Groningen Museum. Ja, dat is toch wel een bezoekje waard, hoor. Want daar loopt nog altijd de voorstelling Bakstein. En die laat zien over de Groningse baksteen. Hoe hij stad en provincie heeft gevormd. Tentoonstelling over een baksteen, inderdaad. Ja, maar kijk je alvast vooruit naar het weekend. Komende zaterdag is de open dag van FC Groningen. Je kunt een kijkje achter de schermen nemen. Spelers ontmoeten en de nieuwe spelers ook ontmoeten. Je hoorde het in het Oog Radio Nieuws. Een nieuwe speler aangetrokken. En dat was een Fransman. Maar je kunt ook meedoen aan allerlei activiteiten op de open dag van FC Groningen. Die voor jong en oud geschikt is. Maar hou je toch van een feestje? Ja, dan kun je zaterdag ook terecht bij het Happy Feelings Festival. En dat is op de Helsinkistraat. En dan kun je verwachten een dag vol 90s, zeros en guilty pleasures om lekker mee op te zingen en te dansen. Nou, hartstikke leuk. Jij hoeft je dus niet te vervelen de komende dagen. Gaan we nu naar deze mooie plaat luisteren. T-Girls Band en The Freeze Rain.

0: je donderdagmiddag. De G-Girls Band en Freeze Frame. Gaan we even vooruitblikken zometeen op het Oog Radio Nieuws. Saskia, wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Nou, een geleidehond die ineens heel veel knuffeltjes heeft. Ja, dat is een heel apart bericht. Een nieuwe fiets- en wandelroute in de Onlanden. Een overval op croissanterie Pigalle.
0: Oké. Okay.
1: En we krijgen een AI-fabriek in de gemeente.
0: Ai. Dat zometeen in het Oog Radio Nieuws. Dat krijg je van Saskia. Maar we gaan eerst naar de Stadsplaat. Die is deze keer van Henk Brugge. Hij had in de jaren 90 succes als de Nederlandse David Bowie. En het nummer Space Oddity. Hij besloot 10 jaar na het overlijden van Bowie om een vervolg op het nummer te schrijven. Want wat gebeurde er nadat astronaut Major Tom contact verloor met ground control op aarde? Je hoort het is in de nieuwe Stadsplaat.
2: Oog Radio Stadsplaat.
3: Hello? Anybody? Ground control?

0: Hello? Major Tom? Are you there?
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, het is 5:30. Mijn naam is Saskia de Vries met het nieuws uit Groningen. Het baasje van geleidehond Entley, Bente Webster uit de stad, was op zoek naar een paar nieuwe knuffelvarkentjes voor haar hulphond. Het lievelingsspeeltje van de hond was na jaren spelen helemaal op. Na een oproepje werd haar bericht uiteindelijk meer dan 250.000 keer bekeken en er kwamen een hele stapel knuffelvarkentjes binnen. Bente heeft een bindweefselaandoening en krijgt ondersteuning van haar hulphond. Daarom zet ze zich ook graag in voor het Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds. In september gaat ze samen met haar hond de Elfstedentocht afleggen om aandacht en geld in te zamelen voor hulphonden. Onder de titel Into Nature Haunted by Waters kun je vanaf 1 augustus kunstwerken ontdekken langs een bijzondere fiets- en wandelroute in natuurgebied de Onlanden. Voor deze tentoonstelling hebben kunstenaars uit binnen- en buitenland nieuw werk gemaakt speciaal voor de Onlanden. De route is 22 kilometer lang. De fietsroute wordt gestart vanaf het museum De Buitenplaats in Eelde of de Wolhouse in Groningen. Tickets en info zijn te koop via de website van Into Nature en vanaf 1 augustus ook bij beide startlocaties. Into Nature bestaat 10 jaar en viert dat met veel activiteiten. Het hele programma is te vinden op intonature.net. Bij Croissanterie Pigalle aan de Stoeldraaierstraat is in de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag ingebroken. Daarbij is de kluis meegenomen. De inbreker of inbrekers kwamen tussen 5:45 en 6:15 de zaak binnen door een deur open te breken. Op camerabeelden is te zien hoe een man er vandoor gaat met de kluis op de bagagedrager van zijn fiets. De politie is een buurtonderzoek begonnen en bekijkt camerabeelden. Mensen die meer kunnen vertellen over de inbraak kunnen contact opnemen met de politie. De gemeente Groningen heeft van de Rijksuniversiteit een aanvraag ontvangen voor de bouw van een AI-fabriek. Die moet komen in het gebouw van de oude strookkartonfabriek De Halm in Hoogkerk. Voor de bouw is er al een bedrag van 191 miljoen euro. Dit geld is bijeengebracht door Europa, Nijbegun en het kabinet. De fabriek komt dus waarschijnlijk in Hoogkerk en het kantoor komt in het Niemeyergebouw in de stad. In Hoogkerk gaat het om een modulaire HPC-faciliteit. HPC is een afkorting van High Performance Computing. Het is een supercomputer die extreem ingewikkelde datasets en berekeningen supersnel kan uitvoeren. Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd. Zo kunnen mensen die het er niet mee eens zijn reageren. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en draait de wind van het zuidwesten naar het noordwesten, windkracht 3 tot 4, en stroomt er minder warme lucht ons gebied binnen. Komende nacht is het dan ook minder warm. Het is dan ongeveer 15 graden. Morgen is er meer bewolking en kan er hier en daar een bui vallen, met daarbij een kleine kans op een slag onweer. Er waait een matige wind uit het noorden tot het noordoosten, windkracht 3 tot 4. En met 21 tot 23 graden is het een stuk minder warm. Morgennacht zijn de minima rond 12 graden. Dus dat is echt wel een stuk koeler, Paul.
3: Oh, lekker. Ik ga buiten slapen, denk ik. Nou, dankjewel weer voor het nieuws. Want het is weer even de eerste keer. Vond je het leuk?
2: Ja, ik vond het weer erg leuk om te doen.
3: Ja. En binnenkort hebben we meer nieuws. Toch?
2: Wij gaan samen op zaterdagochtend weer een show.
3: Oh, nou, je verklapt in één keer het nieuws. Ja, zeker.
2: Wou je dat nu nog niet bekend maken?
3: Nou ja, ze weten het nu. Dus dat gaan we doen, zaterdag. Ja. Nu zaterdag niet. Daar komen we nog wel even op terug.
2: We werken eraan.
3: Zometeen hebben we het namelijk even over de Keiweek. Want dat begint binnenkort ook weer. Lekker. Eerst muziek.

Gino Vanelli hier op Hoog Radio op het geluid van Groningen en Wild Horses. Hey, over een paar weken start, anderhalf week ongeveer, de Groningse Keiweek. Ja, en Oog is er deze keer ook bij. Je kan ons volgen. Vanaf 5 uur zijn we iedere dag live. En dan staan we op de Grote Markt. En kom ons dus aanschouwen. Maar een van onze verslaggevers die zal ook wel rondlopen. Dus hartstikke leuk. En daaromheen is er ook een pre-show. Daar hoor je volgende week nog meer over. Hoe dat er allemaal uit gaat zien. Maar over anderhalf week dus kleurt Groningen weer groen tijdens de Keiweek. Zo'n 5000 nieuwe studenten die maken dan kennis met deze mooie stad. Op het programma staan daar onder meer informatiemarkten. Op de vismarkt een keiparades. Je kan sportactiviteiten doen. Er is een The Night of the Songs. En een helemaal nieuw cultureel programma. Nou ja, meer ga je ook horen in onze programma's die gepresenteerd gaan worden. Volgende week, zoals ik al zei, ga ik er even wat meer over vertellen. Maar je moet er dus bij zijn. Maar er is ook een opvallende ontwikkeling gaande. Het aantal deelnemers, die loopt al een paar jaar terug. Vooral minder eerstejaars van de Rug en Hansen schrijven zich in. En ook de pilot om meer mbo-studenten mee te laten doen. Ja, dat levert nog niet de gehoopte groei op. De organisatie hoopt dat dit jaar weer meer studenten na de Keiweek de route weten te vinden. Ja, en ik wil jou toch een beetje een beroep op jou doen. Luister jij en ga je of naar het mbo of denk je, weet je, die Keiweek, ik vind het allemaal wel leuk en aardig, maar ik hoef daar niet per se heen. Ga gewoon heen. Praat even met ons, drink even een biertje met ons. Weet je, dan kan zo'n avond er al heel anders uit gaan zien. Kom gewoon die kant op, de Keiweek over anderhalf week. Ga ik muziek voor je draaien? Niet lullen, maar vullen, dat zei mijn moeder altijd. Nou, dan gaan we de zender maar vullen met een paar liedjes. Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall.

0: Nick Schilder. I realize. Hier op Oog Radio.
1: Ja, ik heb leuke muziek voor je klaarstaan, hoor. Bruno Mars. Maar voordat ik dat doe, wil ik even tegen jou zeggen, zometeen het einde van de show. Volgende week ben ik er weer. En dan heb ik ook nieuws over een nieuw programma op Oog. Wat ik ga maken met nieuwslezer van dienst, Saskia de Vries. Maar daar volgende week meer over. Want nu, Bruno Mars. Ja, geweldig vent. Mooie muziek heeft hij gemaakt al. I Just Might gaan we zo draaien. Maar hij heeft nu zijn tour. En in zijn tour doet hij iets leuks. Want in bijna ieder land waar hij optreedt, verwerkt hij iets van de lokale popcultuur in zijn show. Zo reed hij laatst tijdens het concert in Milaan het podium op met een Vespa. Ja, Italiaanse kan het bijna niet. En niet voor de eerste keer deed hij zoiets. In Brazilië sprak hij Portugees, dook hij helemaal in de cultuur en maakte hij zelfs een nummer dat was geïnspireerd op de Braziliaanse funk. En in Japan, dat is ook leuk hoor. In Japan werkte hij samen met Hello Kitty en maakte hij merchandise. En daarmee verscheen hij dus in het, op het podium in Japan. Ja, hartstikke leuk toch? Ja, ik vind het een leuke kerel hoor.

0: Check oogradio.nl en download de Oog-app.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
5: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
3: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
2: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoten de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
2: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: is van mij.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
2: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.